feit en smiet am rut am distren. Do word de mensche hiele en met de tenen gnarsche. Do zijn vele engeloot, obo doorut zijn maar weinig gewählt.

0: The clock is two.
1: Nu hier wie in je schecht, der die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Dat leven en een schuil. Obram Janssen, ik wil je zeggen, ik heb mijn meest doodgelacht.